kijk ons eens komen, zie ons eens gaan. Iedereen kan het zien, daar komen we aan. Oranje de kleur van dit legioen. Maar de grote vraag is, wat gaan we dan doen? We gaan hippen!

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: New truck, big leg.

0: Nooit heb ik eerder een beeldschoner meisje gezien. Op heel de wereld ben jij wel de mooiste misschien.
1: And now they're reversing.

0: uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier. Rock my heart.

0: In West-Vlaanderen gaan politie en agentschap Natuur en Bos strenger controleren op het oppompen van water uit waterlopen, nadat in Merkhem een loonwerker is betrapt. De man had minstens 570.000 liter opgepompt uit waterlopen in zijn buurt om er zijn gewassen mee te beregenen. In West-Vlaanderen geldt door de aanhoudende droogte een algemeen oppompverbod. Wie dat negeert, riskeert zware geldboetes. In Parijs is een jonge Belgische vrouw in verdenking gesteld voor haar aandeel in de beraamde aanslag op de Bank of America afgelopen lente. Door internationale samenwerking konden speurders de aanslag op het Parijse hoofdkantoor verijdelen. De vrouw van 24 uit Luik is door onze justitie overgedragen aan Frankrijk. Ze zou enkele tieners in haar entourage hebben gerecruiteerd om een explosief te maken. In de haven van Amsterdam hebben douaniers 800 kilo cocaïne onderschept in een container gevuld met cassavemeel. De vondst dateert van eerder deze week, maar raakte nu pas bekend. Het schip was onderweg uit West-Afrika met de haven van Antwerpen als bestemming. De coke had een straatwaarde van ruim 30 miljoen euro en is intussen vernietigd. In de ronde van Burgos in Spanje was de jonge Brit Matthew Brennan de snelste in een massaspurt voor de Australiër Petty. Het was al zijn tweede ritzege deze week. Daags voor de slotrit staat de Oostenrijker Gal aan kop in de stand. Rit 5 in de ronde van Polen was voor de Deen Jan Christen. Daar blijft de Nederlander Bart Lemmen nipt aan de leiding. De slotrit is zondag. De Britse muzikant en producer William Orbit is overleden. Hij gold als visionair genie en drukte zijn stempel op successen van onder andere U2, Blur en Britney Spears. Hij was ook de man achter Ray of Light, de comebackplaat van Madonna in 1997. Onder eigen naam had hij succes met een remix van Barber's Adagio for Strings. William Orbit was 69. Na een heldere nacht met minima van 9 tot 15 graden krijgen we een overwegend zonnige zaterdag. Op de meeste plaatsen 25 graden. In de Kempen en het centrum tot 28.
1: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
2: Hallo, met feestvierde Steve Tielis. En hier is mijn nieuwe single Fiesta Café. De nieuwe hitschijf bij...

0: In West-Vlaanderen gaan politie en agentschap Natuur en Bos strenger controleren op het oppompen van water uit waterlopen, nadat in Merkhem een loonwerker is betrapt. De man had minstens 570.000 liter opgepompt uit waterlopen in zijn buurt, om er zijn gewassen mee te berekenen. In West-Vlaanderen geldt door de aanhoudende droogte een algemeen oppompverbod. Wie dat negeert, riskeert zware geldboetes. In Parijs is een jonge Belgische vrouw in verdenking gesteld voor haar aandeel in de beraamde aanslag op de Bank of America afgelopen lente. Door internationale samenwerking konden speurders de aanslag op het Parijse hoofdkantoor verijdelen. De vrouw van 24 uit Luik is door onze justitie overgedragen aan Frankrijk. Ze zou enkele tieners in haar entourage hebben gerecruiteerd om een explosief te maken. In de haven van Amsterdam hebben douaniers 800 kilo cocaïne onderschept in een container gevuld met cassavemeel. De vondst dateert van eerder deze week, maar raakte nu pas bekend. Het schip was onderweg uit West-Afrika met de haven van Antwerpen als bestemming. De coke had een straatwaarde van ruim 30 miljoen euro en is intussen vernietigd. In de ronde van Burgos in Spanje was de jonge Brit Matthew Brennan de snelste in een massaspurt voor de Australiër Petty. Het was al zijn tweede ritzege deze week. Daags voor de slotrit staat de Oostenrijker Gal aan kop in de stand. Rit 5 in de ronde van Polen was voor de Deen Jan Christen. Daar blijft de Nederlander Bart Lemmen nipt aan de leiding. De slotrit is zondag. De Britse muzikant en producer William Orbit is overleden. Hij gold als visionair genie en drukte zijn stempel op successen van onder andere U2, Blur en Britney Spears. Hij was ook de man achter Ray of Light, de comebackplaat van Madonna in 1997. Onder eigen naam had hij succes met een remix van Barber's Adagio for Strings. William Orbit was 69. Na een heldere nacht met minima van 9 tot 15 graden krijgen we een overwegend zonnige zaterdag. Op de meeste plaatsen 25 graden. In de Kempen en het centrum tot 28.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054-58-0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472-83-5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemorgen.

0: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 17:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 04 78 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15.15 uur zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22.15 uur sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Ninove. Mis het niet!
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: Om 6 uur vanmorgen is een nieuwe flitsmarathon begonnen. Meer dan 20 Europese landen nemen eraan deel. De politie controleert 24 uur lang op de snelrijden. Naast de vaste camera's zet ze ook mobiele ploegen in. Volgens de federale politie blijven de controles nodig. Bij de vorige flitsmarathon in april werden bijna 45.000 mensen betrapt op overdreven snelheid. De oom van de jongen van 7, die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem, is aangehouden voor moord. Hij zou bekend hebben dat hij het kind enkele stevige pedagogische tikken gegeven heeft, maar zegt dat hij niet begrijpt dat de jongen daaraan overleden is. Het onderzoek loopt verder. De moeder van de jongen en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim, omdat ze geen hulp geboden hebben. Zij moeten later nog voor de onderzoeksrechter komen. Een Russische aanval in een voorstad van Kiev heeft aan 3 mensen het leven gekost. Het gaat om een kind en 2 volwassenen. 3 mensen raakten gewond, onder wie ook een kind. Vallende brokstukken hebben verschillende gebouwen beschadigd, waaronder woningen. Het is niet duidelijk of de Russen raketten of drones hebben afgevuurd. Een Belgische speler heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Die levert bijna 111 miljoen euro op. Het is al de 3e keer in iets meer dan 2 maanden dat de hoofdprijs naar een Belg gaat. De winnaar had de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Landskampioen Club Brugge is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Blauw-zwart won thuis met 3-0 van KV Kortrijk, dankzij goals van Vetlesse, Forbes en Tresoldi. Vanaf dit seizoen zijn er geen play-offs meer. De competitie keert terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Zizo Bergs ligt uit het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Amerikaan en titelverdediger Ben Shelton. Het werd 6-3 en 6-2. We krijgen een warm en zonnig weekend met af en toe wat wolkensluiers. Aan zee wordt het vandaag zo'n 26 graden. In het binnenland halen we maxima tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer. Het kwik kan dan klimmen tot 31 graden. In het binnenland kunnen dan enkele stapelwolken ontstaan.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de 3e bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit 1 of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
6: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
7: Hallo, met feestvierde Steve Tielis. En hier is mijn nieuwe single, Fiesta Café. De nieuwe hitschijf bij

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluiden wilt ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemorgen.

0: Om 6 uur vanmorgen is een nieuwe flitsmarathon begonnen. Meer dan 20 Europese landen nemen eraan deel. De politie controleert 24 uur lang op te snel rijden. Naast de vaste camera's zetten ze ook mobiele ploegen in. Volgens de federale politie blijven de controles nodig. Bij de vorige flitsmarathon in april werden bijna 45.000 mensen betrapt op overdreven snelheid. De oom van de jongen van 7, die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem, is aangehouden voor moord. Hij zou bekend hebben dat hij het kind enkele stevige pedagogische tikken gegeven heeft, maar zegt dat hij niet begrijpt dat de jongen daaraan overleden is. Het onderzoek loopt verder. De moeder van de jongen en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim, omdat ze geen hulp geboden hebben. Zij moeten later nog voor de onderzoeksrechter komen. Een Russische aanval in een voorstad van Kiev heeft aan 3 mensen het leven gekost. Het gaat om een kind en 2 volwassenen. 3 mensen raakten gewond, onder wie ook een kind. Vallende brokstukken hebben verschillende gebouwen beschadigd, waaronder woningen. Het is niet duidelijk of de Russen raketten of drones hebben afgevuurd. Een Belgische speler heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Die levert bijna 111 miljoen euro op. Het is al de 3e keer in iets meer dan 2 maanden dat de hoofdprijs naar een Belg gaat. De winnaar had de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Landskampioen Club Brugge is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Blauw-zwart won thuis met 3-0 van KV Kortrijk, dankzij goals van Vetlesse, Forbes en Tresoldi. Vanaf dit seizoen zijn er geen play-offs meer. De competitie keert terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Zizo Bergs ligt uit het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Amerikaan en titelverdediger Ben Shelton. Het werd 6-3 en 6-2. We krijgen een warm en zonnig weekend met af en toe wat wolkensluiers. Aan zee wordt het vandaag zo'n 26 graden. In het binnenland halen we maxima tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer. Het kwik kan dan klimmen tot 31 graden. In het binnenland kunnen dan enkele stapelwolken ontstaan.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvois van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvois@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
2: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
2: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Radio Memory.
0: Goedemorgen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemorgen.

0: Om 6 uur vanmorgen is een nieuwe flitsmarathon begonnen. Meer dan 20 Europese landen nemen eraan deel. De politie controleert 24 uur lang op te snel rijden. Naast de vaste camera's zet ze ook mobiele ploegen in. Volgens de federale politie blijven de controles nodig. Bij de vorige flitsmarathon in april werden bijna 45.000 mensen betrapt op overdreven snelheid. De oom van de jongen van 7, die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem, is aangehouden voor moord. Hij zou bekend hebben dat hij het kind enkele stevige pedagogische tikken gegeven heeft, maar zegt dat hij niet begrijpt dat de jongen daaraan overleden is. Het onderzoek loopt verder. De moeder van de jongen en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim, omdat ze geen hulp geboden hebben. Zij moeten later nog voor de onderzoeksrechter komen. Een Russische aanval in een voorstad van Kiev heeft aan 3 mensen het leven gekost. Het gaat om een kind en 2 volwassenen. 3 mensen raakten gewond, onder wie ook een kind. Vallende brokstukken hebben verschillende gebouwen beschadigd, waaronder woningen. Het is niet duidelijk of de Russen raketten of drones hebben afgevuurd. Een Belgische speler heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Die levert bijna 111 miljoen euro op. Het is al de 3e keer in iets meer dan 2 maanden dat de hoofdprijs naar een Belg gaat. De winnaar had de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Landskampioen Club Brugge is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Blauw-zwart won thuis met 3-0 van KV Kortrijk, dankzij goals van Vetlesse, Forbes en Tresoldi. Vanaf dit seizoen zijn er geen play-offs meer. De competitie keert terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Zizo Bergs ligt uit het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Amerikaan en titelverdediger Ben Shelton. Het werd 6-3 en 6-2. We krijgen een warm en zonnig weekend met af en toe wat wolkensluiers. Aan zee wordt het vandaag zo'n 26 graden. In het binnenland halen we maxima tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer. Het kwik kan dan klimmen tot 31 graden. In het binnenland kunnen dan enkele stapelwolken ontstaan.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de 3e bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit 1 of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: You're the first, the last, my everything, Barry White. En ja, ik heb iemand recht over mij zitten. Ja. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Cindy. Alles goed met jou?
0: Ja, ja, met jou?
1: Je ziet er fris en uitgeslapen uit.
0: Nochtans is niet waar. 4 uurtjes is wel wat kort. Maar ja.
1: Ja, maar zeg, je moet vroeger in de beddeken kruipen, hè, Cindy? Ja, zeker als je een programma moet doen. Ik zit hier eigenlijk maar tijdelijk, want we zijn op het wachten op onze Daniel. Daniel die is verhinderd door een begrafenis, dus maar die zal rond 22:30 aankomen. En dan krijg jij je partner in crime voor vandaag. We hebben iemand op de lijn.
0: Inderdaad. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen, Cindy. Goedemorgen, Hilde.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dag Geert.
2: Goedemorgen Cindy.
0: Zeg het eens.
2: Ja, ik wil de groetjes doen aan Vivian, aan jullie natuurlijk. En voor morgen een goede reis.
1: Dank u.
2: Ook aan Yves, aan Kelly, aan Mariam. Aan Danny de Groot, aan Jeremy, aan Rudolf. Aan Anja. Aan Roosje, Johan de Radioman. Dan ook nog aan Frans en zijn vrouwtje. Antoni en Nancy. En aan alle mensen die aan het luisteren zijn. En ook een speciale verjaardag voor Salem. Want die wordt vandaag 78 jaar.
1: Hyper de piep, hoera!
2: Ja. Ja. En die gaat dan gaan vieren met 450 mensen. En Steve Tielis komt, André Legowski komt, Geneve komt.
0: Mm. En vandaag? Vandaag
1: vierde. Vandaag of morgen?
2: Vandaag.
1: Ah, maar ja. De moeite waard zeker, hè? Maar het gaat tamelijk ver door, hè, Geert, dacht ik.
2: Ja, wij hebben gebeld met hem en hij zei ook... Het is jammer dat jullie er niet bij zijn, zegt die man. Echt ging een echte tof feestje zijn, gingen jullie daar ook moeten bij zijn. Ik zeg, ja, we kunnen er wel geraken, maar terugkeren kunnen we niet, hè.
1: Ja, je kunt daar blijven slapen, hè, Geert.
0: Ja, een hotelletje boeken.
1: Ja. Of in het station, op de bank, hè. Denk dat ze tegenwoordig doen.
2: Ah ja.
1: Ah ja, waarom niet? Moet kunnen. En jij vroeg een speciaal plaatje aan, hè.
2: Ja, ik wil er eentje van Trisha, omdat ze ook veel problemen heeft nu. En
0: gezondheidsproblemen of wat?
2: Ja, ze heeft heel veel problemen. Ze is al voor de 3e keer getrouwd en haar man iedere keer problemen met haar man. Ze is nu ook weer bevallen van een kindje, dus ja.
1: Ja, maar ja, maar ze moeten allemaal zoveel kinderen niet kopen, hè? Dan heb je die miserie niet. Hè?
2: Ja.
1: Allee, ja. Ja. Zuster Cindy.
0: Ja, ja. Dat is juist.
2: Allee, ik ken Trisha heel goed, want zij is ook van West-Vlaanderen, dus ja.
1: Ik ken ze niet. En ik ga mij ook niet uitspreken over Trisha. Ik ken haar absoluut niet. Maar wij gaan dat plaatje draaien voor jou, dat jij hebt aangevraagd.
2: Jij kent misschien haar man, hè?
1: En dat is?
0: Ja.
2: Dat was die animo-ding deed. Maar die is gestorven. Maar ik ken zijn naam niet. Van Trisha. Ja. En die deed altijd de animo-ding. Die deed altijd de huwelijken.
1: Oei, ja, nee. Geen idee. Maar het komt misschien toch wel allemaal
2: ja,
1: goed met
2: komt
1: Trisha.
2: Misschien nog wel.
1: De tekst van de plaat is...
2: Sexy, stoer en kamer.
1: Dus je hebt het over mij dus?
2: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Dank je wel.
2: Inderdaad.
1: We gaan je plaatje draaien.
2: Dus ik wens jullie veel succes morgen, hè.
1: Oké, dankjewel.
2: Dag.
0: Dag Geert. Dag.
2: Ja, dag, tot later.

0: John West weet wat je begint. En we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Ach, goed, goedemorgen.
2: Oh. We beginnen te blozen.
0: Ja, gaan ze ons een dag goed?
2: Ja.
1: Goedemorgen, Franske. Dat wil ik bedoelen, hè.
2: Goedemorgen, Franske.
0: Dag, Frans.
1: Ah, eerlijk, hè. Dag, niet.
2: Zeker niet, Frans.
1: Ja, ik ben een beetje moe van de warmte al.
2: Van de wat, hè?
1: Ja, maar de warmte kan nog niet, hè. Mijn maat begint al lastig te komen.
0: Alleen nu is het toch zo warm, niet?
2: Nu is het nog niet warm, hè, Franske.
1: Ja, maar bij na de middag, na 29, morgen 31.
2: Och, grappig,
1: die is 35, 36, 35, helemaal goed. Zeg, amai.
2: Hey, morgenavond zit ik in 38, dus troost u.
1: Ja. Ga je morgen al weg, dus? Oh,
2: morgenavond ben ik weg, ja.
1: En wat vind ik ook mee?
0: Nee. Zijn nu niet. Ik moet, moet een beetje werken, hè.
1: Ah, ja, dat
0: maar binnen 3 weken wel, ben ik wel weg. Terug.
1: Dat wil ik weg. Jongen.
2: Ja.
1: Geen eten maar van, hè.
2: Dan is de helft van de radio in de koosje.
1: Oké.
2: Okay. Zeg dit, Franske.
1: Ik doe een groet aan jullie beiden.
2: Dank u.
1: Aan mijn broer Dolf en Anjakke. Aan Anneke. Aan Wendy. Aan Jan, de radioman. Aan Roosje. Aan Geert en Vifke. Aan Tony Nancy. Aan Jeremy. Aan Katrien en haar man. Ah, wie nog allemaal zijn er veilig en zijn al luisteraars en medewerkers van de Rijdendals. Kan ik niemand niet vergeten, hè.
0: Voilà, dan heb je iedereen.
1: Ja, ik heb een mooie plaat van Corrie en de Rijkers. Breng mij nog eenmaal naar huis.
0: En die staat klaar. Dus
1: dat vind ik bedankt.
0: Die gaan we voor u draaien, Franske.
1: Oké, dat is goed.
0: Bedankt voor te bellen en ja, tot de volgende.
2: Tot morgen, okay. Franske. Dag.
1: Ja, dag.

0: Ze werd aangevraagd door ons Franske of Bolleke de Beer. Corianne Rekels, en breng mij nog eenmaal naar huis.
1: Ja, en de volgende werd aangevraagd door Roseke. En zij vroeg Meteor. Ik denk dat dat een van haar lievelingsplaten is, met Nooduitgang.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar,

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
4: Hij is er.
5: Hij is er.
4: De Radio Memory App.
5: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
6: De Radio Memory App.
7: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
8: Android. Dit is Radio Memory.
9: Goedemorgen.

0: Het werd zomer. En het is zomer eigenlijk.
1: Het is zomer, ja.
0: Van onze Rob de Nijs. En ja, we hebben ook iemand aan de lijn.
1: Dat klopt. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hallo.
2: Hallo, hallo. Suzanne.
0: Dag, Suzanne. Goedemorgen.
1: Het is hier zo'n beetje in duo, zo. Ja. We hebben het probleem dat we altijd op hetzelfde moment hetzelfde zeggen, dus...
0: Of denken,
1: inderdaad. Zeg het een keer, Vivianneke. Long time no see.
2: Ja, de groetjes aan jullie, aan Geert, aan heel het memory team, aan alle luisteraars en ook aan de fans van Sam en Seger.
1: Ah ja, die is verjaard, hè?
2: Ja, die is verjaard vandaag.
1: Ah ja, inderdaad.
0: We zullen straks eens een plaatje van hem draaien.
1: Hyper de piep hoera doen, hè?
0: Ja, dat kunnen we ook.
1: Het is jammer dat je niet kan gaan naar zijn feest, inderdaad.
2: Nee, spijt, maar ja.
1: Oké, okay, ja, maar spijt heeft ook zijn deel, hè. Jij vroeg een mooi plaatje van Willy Somers. Wat als we dat nu voor jou direct gaan draaien?
2: Oké, dat is goed.
1: Dat is goed. En na de reclame gaan we een plaatje draaien. Dat is aangevraagd door Martineke. En Martineke die vroeg de plaat speciaal voor Milleke, Godlief, voor Cindy, voor mezelf, Katrien, Erik, voor haar zoon Koen en alle luisteraars. En dat moest hemelsblauw zijn van Wiltura. Gaan we zo dadelijk draaien na de reclame.
2: Ah, heel graag.
1: Ja.
2: Nog een goede reis, hè.
1: Ah, dankjewel, Vivianneke. Oké, nog een fijne dag, hè.
2: Ja, gelukkig.
1: Dag.
0: Dag.

0: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
3: Radio Memory. Prettig weekend.

0: En dat was niemand minder dan onze Wild Vera.
1: Inderdaad.
0: Hemelsblauw.
1: Ah ja, hemelsblauw. Ja, ik kreeg hier net een heel grappig berichtje. Dus ja.
0: We gaan en eigenlijk terug naar het jaar 1984, want dan overleed Anne Christie op 7 augustus. Dus gisteren zoveel jaar geleden.
1: Ja.
0: En wij gaan haar toch even gedenken met...
1: Inderdaad.
0: Dag vreemde man.

0: De laatste noot gedraaid. Anne Christie. En we hadden nog een verzoekplaatje. Henk Bernhard met Die glimlach van jou. En van wie kwam het verzoekje?
1: Dat was Celeste. En die vroeg een plaatje voor Cindy. En voor alle medewerkers van de radio en de DJ's. Ze zegt, het is te veel om op te noemen. Maar ik hang aan het luisteren, zegt ze. Dus dat is heel tof. En ze vroeg Henk Bernhard en De glimlach van jou, geloof ik.

0: Om 6 uur vanmorgen is een nieuwe flitsmarathon begonnen. Meer dan 20 Europese landen nemen eraan deel. De politie controleert 24 uur lang op de snelrijden. Naast de vaste camera's zet ze ook mobiele ploegen in. Volgens de federale politie blijven de controles nodig. Bij de vorige flitsmarathon in april werden bijna 45.000 mensen betrapt op overdreven snelheid. De oom van de jongen van 7, die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem, is aangehouden voor moord. Hij zou bekend hebben dat hij het kind enkele stevige pedagogische tikken gegeven heeft, maar zegt dat hij niet begrijpt dat de jongen daaraan overleden is. Het onderzoek loopt verder. De moeder van de jongen en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim, omdat ze geen hulp geboden hebben. Zij moeten later nog voor de onderzoeksrechter komen. Een Russische aanval in een voorstad van Kiev heeft aan 3 mensen het leven gekost. Het gaat om een kind en 2 volwassenen. 3 mensen raakten gewond, onder wie ook een kind. Vallende brokstukken hebben verschillende gebouwen beschadigd, waaronder woningen. Het is niet duidelijk of de Russen raketten of drones hebben afgevuurd. Een Belgische speler heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Die levert bijna 111 miljoen euro op. Het is al de 3e keer in iets meer dan 2 maanden dat de hoofdprijs naar een Belg gaat. De winnaar had de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Landskampioen Club Brugge is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Blauw-zwart won thuis met 3-0 van KV Kortrijk, dankzij goals van Vetlesse, Forbes en Tresoldi. Vanaf dit seizoen zijn er geen play-offs meer. De competitie keert terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Zizo Bergs ligt uit het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Amerikaan en titelverdediger Ben Shelton. Het werd 6-3 en 6-2. We krijgen een warm en zonnig weekend met af en toe wat wolkensluiers. Aan zee wordt het vandaag zo'n 26 graden. In het binnenland halen we maxima tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer. Het kwik kan dan klimmen tot 31 graden. In het binnenland kunnen dan enkele stapelwolken ontstaan.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.

0: Georgie met Pussycat. En ja, ik heb nu een mannelijke collega bij mij.
1: Hey Cindy.
0: Dag Daniel. Blij dat je erbij bent.
1: Ja, wel. Ik ben ook blij dat ik met jou mag niet presenteren.
0: Ja, we hebben dat nog nooit gedaan, hè.
1: Nee. Dat is voor alles een eerste keer, hè.
0: Ja. En we gaan dat goed doen, hè.
1: Ja, absoluut. We gaan onze baas weer fier maken.
0: Voilà. Beast of Burden. Ken je dat liedje eigenlijk?
1: Ik ken het, maar ik kende het van de Rolling Stones. Ik wist niet dat Bette Midler het ooit gezongen heeft.
0: Ja, en ik koos voor deze versie.
1: Ja, voilà.

0: Axel Burden, Bette Midler.
1: Ja, best een leuke plaat.
0: Ja, ik vind dat ook.
1: Ja. We kregen hier net nog een telefoontje van Rozeken, die eigenlijk alle programma's die 2 uur duren en ze mag bellen, 2 keer belt. Een trouwe luisteraar. En ze vroeg er eentje van Frédéric François. En voor alle luisteraars voor ons die aan het presenteren zijn. En ook alle medewerkers van Radio Memory. We mochten kiezen en we hebben gekozen voor Mon cœur te dit je t'aime.
0: Een van zijn grootste hits.
1: Ja.

0: Mijn hart zegt dat ik van je hou.
1: Ah, dank u, Daniel.
0: Ja, is mooi,
1: was dat op mij?
0: Ja, waarom niet? We zijn hier toch nu samen en niemand heeft dat gehoord. Trouwens, voor degenen die aan het luisteren zijn, jullie mogen altijd bellen op ons nummer 0266 99 660. En dan ga ik met een heel mooi stemmetje de telefoon opnemen.
1: Ja, ik heb dat al gehoord.
0: Doet
1: dat heel goed.
0: Ja, voilà.
1: En onze volgende artiest die klaarstaat, dat is Frère Grignard. Hij was een Belgisch zanger en gitarist. Hij verwierf faam tijdens de jaren 60 met nummers als Ring Ring, I've Got to Sing en Drunken Sailor, Captain Disaster en My Crucified Jesus.
0: En hij was ook kunstenaar, want hij heeft ook een aantal schilderijen gemaakt. En als ik me goed herinner, is dat in de Zwarte Panter, denk ik, dat hij tentoon had gesteld in Antwerpen.
1: En hij is dus overleden op 8 augustus 1982, op 43-jarige leeftijd.
0: Ja, 44 jaar geleden.
1: Ja, en we hebben dus...
0: Ring, ring, I've got to sing.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast. Iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
2: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij er dan ook voor me zijn?
2: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: Goedemorgen.

0: Fallacie, een beetje ambiance in de zaak.
1: Ja, Giovanno met Sherio.
0: Ja, leuk nummertje.
1: Ja, hè? Vind dat ook.
0: Ah, wel. Ik had gisteren een berichtje gekregen via Messenger van mijn maat Alan Serkijn. En die vroeger eentje van Linkin Park, Castle of Glass.

0: Voilà, dat was Castle of Glass.
1: Linkin Park. Ik heb die een paar maanden geleden live gezien. Best stevig groepje.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Aan de muziek te horen.
1: Ja, maar echt leuke muziek. We hebben iemand aan de lijn.
0: Goedemorgen.
2: Dag, goedemorgen.
0: Dag Kevin. Blij u te horen.
2: Ja, ik ook. Ik ben jou ook blij jou te horen.
0: Ja, het was een paar weken geleden, hè.
2: Hoe was het in Spanje?
0: Goed, heel goed. Ja, wat wilde je? Dus gewoon eten, drinken, slapen en zwemmen en goed gezelschap. Wat wilde mens weer?
2: Ja, het klinkt niet al, het klinkt veelbelovend.
0: Ja, maar het was heel goed, echt waar.
2: Ja, en Daniel, hoe gaat het met jou?
1: Met mij gaat het fantastisch, Kevin. Ik ben stiekapot, maar ik vond het voor mij goed. Ik ben gisteren naar een optreden geweest.
2: En waar ben je naartoe geweest?
1: Wel, het was Rock Zevergem in Zevergem met onder andere Zornik, Dress Like Boys... en de andere, Ozak Henry. Maar Ozak Henry vond ik eigenlijk niet zo goed.
2: Ja.
1: Maar Zornik, dat is pure rock'n'roll, hè.
0: Ja.
2: En waar woon je eigenlijk dan?
1: Wel, ik woon in Tollenbeek. Dus hier een paar kilometer hier vandaan.
0: De streek van Urbanus.
1: Ja, inderdaad. En Urbanus die woont een straat verder.
0: Ah ja.
2: Ah, maar kijk aan. Dus je gaat er af en toe om de koffie.
1: Nee, dan niet. Maar ik kom hem van tijd tot tijd zo'n keer tegen.
2: Ja, kijk eens aan. Dus je kent hem eigenlijk wel.
1: Ja, want een tijdje terug zaten we in een organisatie, de Bronzen Urbanus, dat een cultuurprijs is. En dat was vergaderen met Urbain. Dus dat was best wel grappig, want hij sprong van een hak op de tak. En goed vergaderen kon hij niet hoor, maar het was best wel grappig.
2: Maar treedt hij nog op of niet meer?
1: Ja, hij treedt nog altijd op. Hij is onlangs, dacht ik, in Nienhoven, in de Plomblom gaan optreden. Hij treedt ook nog op in Nederland, dus hij heeft al redelijk wat optredens. En ik denk dat hij onlangs 75 geworden is, dacht ik.
2: Ja.
1: Ja.
2: Omdat hij toch... Het spread van zijn laatste dingen te doen. Ergens.
0: Ja, zijn laatste tour.
1: Ja. Maar ik denk dat hij zodanig graag optreedt dat hij misschien nog een paar andere zaken zal doen. Hè?
2: Ja.
1: En Kevin, goed. Trouwens, hoe is het met jou?
2: Goed. Eigenlijk zeer goed. Ja, zeer goed.
1: Ah. En heb je vannacht goed geslapen?
2: Ik heb goed geslapen, Daniel. Ik heb goed geslapen.
1: Ah, oké.
0: Okay. Ja. En de verzoekjes, voor wie zijn die?
2: Voor Sunny uit Tess, voor Sunny de Koma.
0: Ja, dankjewel.
2: Voor Daniel.
1: Dankjewel, Kevin.
2: Voor Jeremy Catalé.
0: Ja.
2: Voor Lidl. Voor Rudolf Stevens en voor alle medewerkers van de Radio Memory uiteraard. Ook nog voor Ilde, niet te vergeten. En dus ik had de plaat gevraagd van Mos a la Playa.
0: Ja, die staat klaar.
2: Dus jullie kunnen ook gaan bellen. Zijn niet op welke nummer kunnen ze gaan bellen?
0: 02-66-99-660.
2: En ze kunnen natuurlijk ook onze app gaan downloaden. En dat doen ze gewoon via de App Store. En dat kan je gaan downloaden. Dat kan op alle telefoons eigenlijk. En Iris, en ik ben graag volgende week terug bij Vragen bij Draaien. En Iris, Zalmos à la Playa.
0: Oké, die komt eraan. Bedankt Kevin.
2: Ja.
0: En tot volgende week, of tot morgen.
2: Tot.
0: Vanaf
2: wanneer speelde morgen, Cindy?
0: Van 6 tot 9.
2: Oké, ik zal weken luisteren. Yo, tot morgen. Yo.
0: Ja,
1: salut. Dag Kevin.
2: Yo. Dag Daniel.
1: Dag.
0: Salut.

0: En dat was Vamos a la Playa.
1: Ja, we gaan binnenkort nog een keer naar het strand, hè.
0: Ja, ja, ja. Ik ga mee.
1: Ja, allé. En welk strand gaan we pakken?
0: Niet Bredene, voor de rest is het gelijk.
1: En waarom Bredene niet?
0: Voor dat naakstrand, dat krijg je mij niet.
1: Ja, maar dat is maar een klein stukje, hè.
0: Ik weet dat niet.
1: Ja, maar dat is een gigantisch strand en dat is maar een klein stukje, ah, dat je niet op pure kunt rondlopen.
0: Ja, maar dat gaan we niet doen, hè.
1: Nee, nee, we gaan naar Westende. Ik ken daar een paar goede zaken, dat we iets lekkers kunnen gaan eten en drinken.
0: Ah ja, is goed. Ja. Ik ga mee.
1: Wanneer vertrekken we?
0: Zijn we weg?
1: Ja.
0: Dat programma.
1: Maar van eerst nog wat de luisteraars entertainen, hè.
0: Ja, inderdaad. En Marianne, die had een verzoekje. Kunnen jullie nog eens Frans liedje van K3 draaien, alstublieft, voor alle medewerkers en luisteraars van Radio Memory. Bedankt en groetjes. Dat kunnen wij, hè.
1: Ah ja, tuurlijk. Ah ja, omdat ze het zo vriendelijk vraagt.
0: Vraagt, hè.
1: Ja, voilà. En zij vraagt, wij draaien.
0: Voilà, zo noemt het programma, hè.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
5: Radio Memory. Goedemorgen.

0: If I can't have you.
1: Ja, en de volgende is Weekend van de Earth and Fire. En dat omdat Journey Kaagman overleden is op 31 juli.

0: Zij is 79 jaar geworden.
1: Ja, ik had het gehoord via de media dat ze overleden was. Ook heel plots.
0: Ja. Nee, die was al een tijdje ziek.
1: Ah, oké. Okay. Ja, ik had het eigenlijk ook niet helemaal gevolgd. Maar ja, kijk, er is een tijd van komen en een tijd van gaan, zeker. En de tijd van komen is gegaan voor haar of zoiets.
0: Maak het wel ingewikkeld.
1: Ja.
0: Oké, onze volgende plaat.
1: Ja, ik heb ze zelf gekozen. Eentje van Zornik. Het was gisteren Zornik in Zeverok. Ik heb dat straks al een keer gezegd. En eind dit jaar vieren ze hun 25 jaar bestaan.
0: Amai, bestaan die is al zo lang.
1: Ja, ik was ook aangenaam verrast dat het al zo lang was. En Koen Buijsen, de zanger, wordt ook 50. Dus, maar je zou dat niet aangeven, want die op dat podium die staat geen 10 seconden stil. Nee. Het was echt een heel leuk optreden.
0: Allee, fijn dat ervan genoten.
1: Oh ja, en naar zijn 25 jaar bestaanfeestje ga ik ook naartoe. Ik dacht 29 november of zoiets.
0: Ah ja.
1: Dus in Ancienne Belgique.
0: Ah ja.
1: Dus het was uitverkocht en er is een tweede datum bijgekomen.
0: En? Gaan dan de eerste datum voor de tweede?
1: De eerste.
0: Ah ja, okay.
1: Het staat al een tijdje vast.
0: Okay. Fallacie.
1: En nu gaan we zonnig draaien met Keep Me Down.
2: Dit is Radio Memory.
3: Prettig weekend.

0: Dat was Zornik met Keep Me Down. En ik was even mis met de datum, want hun 25 jaar bestaan is pas volgend jaar op 20 februari. En ze hebben een extra datum bijgenomen, 19 februari in de Ancienne Belgique.
1: Ja, en we kregen nog een verzoekje binnen via onze Tidio. En dat kwam van onze collega Erik de Valk. Toffe meneer.
0: Ja, hè.
1: En hij vroeg, that's what the friends are for. Dus van Diana Warwick voor het tofste radioteam Radio Memory. Groetjes,
0: wow,
1: Erik.
0: Mooi, hè? Dankjewel,
1: ja, het is
0: Erik.
1: Heel mooi, hè. Het is een heel toffe meneer ook.
0: Ja.
1: En ja, het is meteen tijd om afscheid te nemen met dat liedje.
0: Want... Ja, inderdaad. Het is bijna tijd. En het was tof, dat uurtje met jou.
1: Ja, ik vond dat ook.
0: Ja, ik hoop dat ik volgende keer twee uurtjes mag doen.
1: Ja, ik ook. Ik ook.
0: Ja. Voilà. Maar jij gaat binnenkort nog een keer op congé, zeker, hè?
1: Ja, 31 augustus.
0: 31 augustus.
1: Maar we zullen iets fixen.
0: Goed? Ja, oké. Ça va. Leuk.
1: En dus wij gaan luisteren naar het plaatje van onze Erik.
0: Ja, allemaal een fijn weekend nog en tot volgende week.
1: Ja, en bij mij tot morgen. En ja, maak er nog een fijne dag van.
0: Ja.
1: En geniet van het zonnetje.
0: Bye bye.
1: En wees vooral heel lief voor elkaar.
0: Bye. Ja.

0: Het koppel dat maandagavond thuis was gevonden in hun woning in Brugge is gestorven aan een overdosis, dat schrijft het Laatste Nieuws. Nadat de vrouw die als huishoudhulp werkte niet op haar werkplek was verschenen, was er alarm geslagen. Het koppel is daarop thuis gevonden door een van hun vier kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Het onderzoek heeft geen sporen van geweld aangetoond. Het parket in Antwerpen opent nu toch een opsporingsonderzoek naar twee huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb en intussen zelf hun huur niet betaalden. Zo konden ze jarenlang van woning naar woning trekken. De eigenaars van de betrokken panden verloren duizenden euro's en bleven soms ook met aangerichte schade zitten. Meerdere gedupeerden hadden een klacht ingediend bij de politie. Na Frankrijk staan vakantiegangers nu ook in Spanje voor een race om afgesloten stranden door de opmars van het Portugees oorlogsschip. Een gevaarlijke soort kwal met lange tentakels. Daar zit een gif in dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en ernstige gevolgen kan hebben. In San Sebastian in Baskeland zijn de meeste strandzones gisteren dichtgegaan nadat op één dag 120 mensen verzorging nodig hadden na contact met de kwal. De soort voelt zich deze zomer opvallend thuis in Atlantische wateren. En Elise Mertens is uitgeschakeld op haar hardcore-toernooi van Toronto in Canada. In de eerste ronde moesten ze de duimen leggen voor de Japanse Naomi Osaka, nummer 11 van de wereld. Mertens verloor in twee sets, 6-1 en 6-2. In het dubbeltoernooi is ze nog wel in de running met haar Russische partner. Toronto is voor Mertens het eerste toernooi sinds Wimbledon. Het is flink warmer vanaf vandaag met opnieuw code geel voor het hele land tot donderdag. Vandaag 26 aan zee tot 29 graden elders. Morgen piekt het kwik alweer tot 31 graden in het zuiden en het centrum.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet. Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Baby, Mary J. Blige en Family Affair. Een nummer die ze schreef samen met haar broer Bruce Miller. Maar ook bijgestaan door Camara Camben, Michael Exona en de producer Dr. Dre. Die ook de producer was van No More Drama, het album die ze uitbracht net na het millennium. Fijn dat de radio terug aanstaat voor een uur lang de grootste hits. Dit is The Music Machine. Hier herbeleef je je mooiste muzikale herinneringen. Dat doen we nu met Michael Jackson.

muzikaal kunststukje is het. Uit 1978 The Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. Een nummer die werd geschreven door Jeff Lynne toen hij op verblijf in Bessens was in Zwitserland. Het was daar al 2 weken miserabel weer toen ineens de lucht openbrak en de zon tevoorschijn kwam. Mr. Blue Sky is de afsluiting van hun 7e studioalbum, de LP-kant 3 van Out of the Blue. Er waren nogal wat discussies over die laatste woorden in het singeltje. Er werd niet gezongen Mr. Blue Sky, maar kennelijk wel Please Turn Me On. Dit is The Music Machine met Billy Joel.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.
6: The Music Machine. Hallo.

good night, my love. Sleep tight, my love. Zou in dit geval misschien wel eens de laatste keer kunnen geweest zijn. Een soort van afscheidskusje van Roy Orbison. Plaatje ging over afscheid nemen en ontrouw. Uit 65.

Wat een fijne disco-classic. George McRae's en Rock Your Baby. Als je zelf nog een suggestie hebt voor de Music Machine, een bepaald plaatje die je nog eens wilt terughoren, weet dat je dat gewoon kan aanvragen. Zet het even op mail en stuur het naar de grootste hits @

Baby, Don't Change Your Mind. Het is origineel van de soulgroep The Stylistics uit 1976. Een jaartje later nam Gladys Knight en The Pips het op. In Amerika is dan het grote succes van de groep al voorbij. Net zoals bij hun nummer 1 hit Midnight Train to Georgia uit 1973. Tijd nu voor Nederlandstalig werk. Dit is Ben Kramer. Hey.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
6: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.

0: to the Radio van de Dolly Dots kwam uit 1979. Ze werden destijds omschreven als de 12 mooiste benen van Nederland. Ja, 6 sterke dames hoor, die Dolly Dots. En nu we toch in Nederland zijn, wil ik daar even blijven zetten. Misschien iets wat luider, want dit is mooi hoor. Gordon.
1: Kon ik nog maar bij je zijn?

Wat een schitterende classic. John Denver bij ons met Take Me Home Country Roads. Ik zei het eerder al, als je een suggestie hebt voor de Music Machine, een bepaald plaatje die je nog eens wilt terughoren, stuur het me gewoon even door. De grootste hits @gmail.com. En dan zit je plaatje volgende week al in de radioshow.

0: Het koppel dat maandagavond thuis was gevonden in hun woning in Brugge is gestorven aan een overdosis, dat schrijft het laatste nieuws. Nadat de vrouw die als huishoudhulp werkte niet op haar werkplek was verschenen, was er alarm geslagen. Het koppel is daarop thuis gevonden door een van hun vier kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Het onderzoek heeft geen sporen van geweld aangetoond. Het parket in Antwerpen opent nu toch een opsporingsonderzoek naar twee huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb en intussen zelf hun huur niet betaalden. Zo konden ze jarenlang van woning naar woning trekken. De eigenaars van de betrokken panden verloren duizenden euro's en bleven soms ook met aangerichte schade zitten. Meerdere gedupeerden hadden een klacht ingediend bij de politie. Na Frankrijk staan vakantiegangers nu ook in Spanje voor een race om afgesloten stranden door de opmars van het Portugees oorlogsschip. Een gevaarlijke soort kwal met lange tentakels. Daar zit een gif in dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en ernstige gevolgen kan hebben. In San Sebastian in Baskeland zijn de meeste strandzones gisteren dichtgegaan nadat op één dag 120 mensen verzorging nodig hadden na contact met de kwal. De soort voelt zich deze zomer opvallend thuis in Atlantische wateren. En Elise Mertens is uitgeschakeld op haar hardcore-toernooi van Toronto in Canada. In de eerste ronde moesten ze de duimen leggen voor de Japanse Naomi Osaka, nummer 11 van de wereld. Mertens verloor in twee sets, 6-1 en 6-2. In het dubbeltoernooi is ze nog wel in de running met haar Russische partner. Toronto is voor Mertens het eerste toernooi sinds Wimbledon. Het is flink warmer vanaf vandaag met opnieuw code geel voor het hele land tot donderdag. Vandaag 26 aan zee tot 29 graden elders. Morgen piekt het kwik alweer tot 31 graden in het zuiden en het centrum.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met drie kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
5: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café De Leste Zonde presenteert Burgstraat Zingt en Swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Wim Vermeer draait zijn oude deze keer.

Wat een heerlijke knoeper om vandaag deze radioshow mee van start te gaan. We zaten in de jaren 70. Ja, hoe kan het ook anders natuurlijk, want dit radiouur bestaat alleen maar uit hits uit de jaren 70. Want dit is de 70 Show. Je hoorde dit nummer van Pilot nog eens. Dat waren ze met Magic. De 70 Show met nu dit van Alan Foley.

Wat een hit, wat een madame zeg. Amai. Ze scoorde trouwens al eerder aan de zijde van Meatloaf in de grote hit Paradise by the Dashboard Light. Maar toen gingen ze helemaal solo natuurlijk met een aantal succeshitjes. Zoals bijvoorbeeld deze eind de jaren 70, want het was in 1979 toen ze er een hit mee scoorde bij ons hier. Alan Foley met We Belong to the Night. Er kwam trouwens in de tijd ook nog een opvolger. Dat was toen het nummer What's a Matter Baby. En dat was in 1980. Dit even ter info. Barry White werd in de tijd begeleid door een fantastisch Love Unlimited Orchestra. Maar ze maakte ook een aantal hitjes zelf. Dit is er eentje van. En 1974, het wondermooie Love's Team.

70 Show. Heerlijke muziek uit de jaren 70, want we kruisen de hitjaren 1970, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 en 79. En dit halen we natuurlijk uit de jaren 70, want anders hadden we het niet gedraaid hier in deze radioshow. Als je vanavond niet kan slapen, was dat oude hit van Will Tura. En dit hier halen we 1977. David Dundas.

vandaag niet kunnen laten hoor. Ik heb het niet kunnen laten vandaag om een hit van ABBA te programmeren. Maar ze hebben ook zoveel grote hits gemaakt natuurlijk in de jaren 70 dat ik er haast niet omheen kan eigenlijk. Dit hier haalden we 1979. Bjorn, Benny, Agneta en Anna Frietje horen ze nog eens tezamen met dit nummer. Dat was ABBA natuurlijk met Chiquitita. En dit hier halen we uit Spanje. We gaan met andere woorden warme oorden opzoeken met

accompagne. Naast zijn muziekcarrière had hij eigenlijk ook topvoetballer kunnen worden, want hij heeft de jeugdreeksen van SC Barcelona doorkruist. Ja, niet de minste club in Spanje natuurlijk. Je hoorde Julio Iglesias met Quiero uit de jaren 70 van Dit is natuurlijk de 70 Show. Met nu de nummer hier van Albert Hammer.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
4: Radio Memory. Goedemiddag.

Onafgebroken in de hitparade in de zomer van 1970. Juni, juli en augustus stond deze single in de hitparade. En ex nummer 1 trouwens voor Mango Jerry. Je hoorde hem natuurlijk nog eens terug met In the Summertime. Over een voorbeeld van een lekkere zomerhit gesproken. Moet kunnen. Dit hier halen we trouwens uit de jaren 70. Logisch, want dit is de 70 Show. Eentje die jullie ongetwijfeld allemaal kennen. Hi.

blijft een lekkere song natuurlijk. Fantastisch gedaan. Nummer uit 1976, de Manhattan Transfer waren dat. En die horen ze met Chanson d'amour. En ik heb jullie allemaal horen meezingen de voorbije minuten van Red Terre.

Ja, ze waren er natuurlijk altijd als de kippen bij wanneer er een populaire song was. Die maakten zij er altijd een Antwerpse versie van in de jaren 70. Dat duurde zo ongeveer tot begin van de jaren 80 natuurlijk. Dit hier was ook een hitje van The Strangers, want je hebt ze ongetwijfeld allemaal wel herkend natuurlijk. Dat waren ze met Antwerpen. Gai zei kai voor mij. Heb ik dat een beetje goed uitgesproken? Want ik ben niet van Antwerpen, dus... Daarvoor staat trouwens nog Blue Haze met Smoke Gets In Your Eyes. En dit hier zijn Greenfield en Cook. Vandaag hier in de 70 Show met Only Lies.

0: Koning en een rockmeester samen. De reggae koning was natuurlijk Peter Tosh. En de rockmeester, ja, dat was Mick Jagger natuurlijk. Want die kennen we allemaal als zanger van de Rolling Stones. Ze maakte deze single tot grote hit bij ons. In de jaren 70 was een hit trouwens bij ons in 1979. Was het zo lang? Al geleden. Ja, natuurlijk. Of anders had het niet in deze radioshow gedraaid natuurlijk. Want dit zijn alleen hits in de jaren 70. In de 70 show. Peter Tosh en Mick Jagger dus met Walk and Don't Look Back. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze radioshow hier. Allemaal hits uit de jaren 70. Want dit was, dames en heren, beste vrienden, de 70 show. Ik laat je vandaag achter met een heerlijke rocker uit 1973 van The Golden Earring. En Radar Love. Tot volgende keer.
1: Voor de bloemen, voor de applaus. Je moet dat niet.

0: Het koppel dat maandagavond thuis was gevonden in hun woning in Brugge is gestorven aan een overdosis, dat schrijft het laatste nieuws. Nadat de vrouw die als huishoudhulp werkte niet op haar werkplek was verschenen, was er alarm geslagen. Het koppel is daarop thuis gevonden door een van hun vier kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Het onderzoek heeft geen sporen van geweld aangetoond. Het parket in Antwerpen opent nu toch een opsporingsonderzoek naar twee huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb en intussen zelf hun huur niet betaalden. Zo konden ze jarenlang van woning naar woning trekken. De eigenaars van de betrokken panden verloren duizenden euro's en bleven soms ook met aangerichte schade zitten. Meerdere gedupeerden hadden een klacht ingediend bij de politie. Na Frankrijk staan vakantiegangers nu ook in Spanje voor een race om afgesloten stranden door de opmars van het Portugees oorlogsschip. Een gevaarlijke soort kwal met lange tentakels. Daar zit een gif in dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en ernstige gevolgen kan hebben. In Saint-Sébastien in Baskeland zijn de meeste strandzones gisteren dichtgegaan nadat op één dag 120 mensen verzorging nodig hadden na contact met de kwal. De soort voelt zich deze zomer opvallend thuis in Atlantische wateren. En Elise Mertens is uitgeschakeld op haar hardcore-toernooi van Toronto in Canada. In de eerste ronde moesten ze de duimen leggen voor de Japanse Naomi Osaka, nummer 11 van de wereld. Mertens verloor in twee sets, 6-1 en 6-2. In het dubbeltoernooi is ze nog wel in de running met haar Russische partner. Toronto is voor Mertens het eerste toernooi sinds Wimbledon. Het is flink warmer vanaf vandaag met opnieuw code geel voor het hele land tot donderdag. Vandaag 26 aan zee tot 29 graden elders. Morgen piekt het kwik alweer tot 31 graden in het zuiden en het centrum.
1: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 5:30 en 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

origineel komt deze plaat van aan Christy de Roos. We draaiden Christophe hier op deze zonnige zaterdagmiddag, augustus. Iets over 2 uur hoorde hij. Hey, goedemiddag allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering van Studio NL. Tot 4 uur de beste Nederlandstalige platen. Het België en Nederland, hè. Jullie zijn maar samen aan het luisteren. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Of ergens rustig op een terrasje in de tuin. Moet kunnen, hè. We draaien Luc van Meeuwen, de man uit Balen. En we draaien Eens hield je toch van mij.

We draaiden Ambi Dance met Sam Melke, een man die we morgen vroeg verwachten op interview om 11 uur bij Radio Memory. En dit voor zijn nieuwe single voor te stellen. En blijven ze maar doordraaien. Jeppakee, hier is Frank van Damme. Dit wordt een avond.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier. Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492-04-6836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.
6: Nu ik ouder word,

Deze man ken je nog wel van Heb je even voor mij. We gingen naar Nederland met Frans Bauer en Waarom kan het leven zo gemeen zijn? En dan reed je terug naar 1973. Toen waren we 4 jaar jong. Een nummer van Paul Sabers. En ze komt terug. MUZIEK

Sjenee Komsen van haar vader Mark Dex. We draaiden Barbara Dex en Waar moet ik heen zonder jou? Hey, goedemiddag allemaal. Welkom op deze zonnige zaterdagmiddag. Ja, heel lekker buiten, hè? Daarbovenop de zomerse geluiden van Radio Memory. Vanuit Pajottenham Galmaarden. We draaien deze nog. Vicky Leandros, verloren zijn we niet. En later draaien we nog eentje net voor reclame van Jannes. Doe mij een borrel en een biertje. Speciaal in de richting van Hieke en Nancy daarin over Boularen.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Montali, Silaki en John Dennis. Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

We draaien de versie van Luke Jones uit Nienhoven, Als een hemel zonder sterren. Origineel komt deze plaat van John de Bever uiteraard. Dat is er eentje terug in de tijd, hè? Voor alle Wiltura-fans. We draaien Wiltura, wat je diep treft.

0: weer die deel maakt van de familie Vals. We draaien de Sam Horis, Besame Mucho. We gaan richting 3 uur hier bij Radio Memory. Ik zeg graag tot na 3 uur voor deel 2 van Studio NL. De beste Nederlandstalige platen uit België en Nederland. Radio Memory. We gaan eraan met Lilian Saint-Pierre. Ik ben niet van jou. In de tijd een grote hit voor Queen.
1: Het koppel dat maandagavond thuis was gevonden in hun woning in Brugge is gestorven aan een overdosis. Dat schrijft het laatste nieuws. Nadat de vrouw die als huishoudhulp werkte niet op haar werkplek was verschenen, was er alarm geslagen. Het koppel is daarop thuis gevonden door een van hun 4 kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Het onderzoek heeft geen sporen van geweld aangetoond. Het parket in Antwerpen opent nu toch een opsporingsonderzoek naar 2 huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb en intussen zelf hun huur niet betaalden. Zo konden ze jarenlang van woning naar woning trekken. De eigenaars van de betrokken panden verloren duizenden euro's en bleven soms ook met aangerichte schade zitten. Meerdere gedupeerden hadden een klacht ingediend bij de politie. Na Frankrijk staan vakantiegangers nu ook in Spanje voor een race om afgesloten stranden door de opmars van het Portugees oorlogsschip. Een gevaarlijke soort kwal met lange tentakels. Daar zit een gif in dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en ernstige gevolgen kan hebben. In San Sebastian in Baskeland zijn de meeste strandzones gisteren dichtgegaan nadat op 1 dag 120 mensen verzorging nodig hadden na contact met de kwal. De soort voelt zich deze zomer opvallend thuis in Atlantische wateren. En Elise Mertens is uitgeschakeld op haar hardcore-toernooi van Toronto in Canada. In de eerste ronde moesten ze de duimen leggen voor de Japanse Naomi Osaka, nummer 11 van de wereld. Mertens verloor in 2 sets, 6-1 en 6-2. In het dubbeltoernooi is ze nog wel in de running met haar Russische partner. Toronto is voor Mertens het eerste toernooi sinds Wimbledon. Het is flink warmer vanaf vandaag met opnieuw code geel voor het hele land tot donderdag. Vandaag 26 aan zee tot 29 graden elders. Morgen piekt het kwik alweer tot 31 graden in het zuiden en het centrum.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
5: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
2: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
6: Tony van Beveren.

tot 4 uur op deze zaterdag namiddag, 8 augustus nog, mijn Studio NL deel 2. We begonnen vandaag met Phil Kevin in ons tweede gedeelte met Come On and Do It, een van zijn grootste successen in de tijd. Allemaal hier in Studio NL tot 4 uur, tot aan Rudolf Stevens neem ik je mee. Dat is onder leiding van Philip Daas, hè? Swoop en de sardinedans. We gaan het een beetje gezellig inbrengen, hè? Haha, moet kunnen. Op deze zaterdagmiddag. Ga ze geven, hè? Jopsakee.

Zijn dame uit Nederland, Cody Konings, duizendmaal aan jou gedacht. Met deze plaat zullen we Rooske daar in Assen wel tevreden maken. We gaan een plaat rijden in de richting van Celeste daar in Heldergen. Want ook zij zit te luisteren naar Radio Memory. We moesten een plaat rijden van Luc van Meeuwen uit Balen en dit met echte vrienden.

0: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café De Leste Zonde presenteert Burgstraat Zingt en Swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Radio Memory. Goedemiddag.

0: Gelukkig zijn.
1: Mooie single was deze van John Terra, Terug in de Tijd, Nooit of Nooit. Jullie zijn maar samen aan het luisteren. Ook onze Frankie en Marinel daar in Oudenaarde, onze Herman van der Straten en Josian daar in Wachtebeke. Ook in Moerbeke zitten ze te luisteren, in Overboelaren, ook in Eerambodegem, ook aan de zijkant van het Nijgenbos in Nienhoven bij Patje en Jessica. Kortom, jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren. En dat doet trouwens met veel plezier, hè? En speciaal voor jullie allemaal draaien we deze klassieker van John Horton. En je bent zo jong.

was de nieuwe single van Yves Reinaerts. Huilen doe ik wel alleen. Origineel komt deze plaat van Janis. En ook deze ken je nog wel, hè? Frank Valentino. Mijn hart is vrij.

welkom deze plaat van Wiltura. We hebben ze vandaag meegebracht door onze goede vriend John Dennis. En het kan niet zijn van ons klein Belgielandje. Gaan we terug naar Nederland met Marco Borsato en Jada Borsato. En we draaien Samen voor Altijd.

0: is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.

Was een hele mooie single van Dimitri van Toren. Met deze plaat zullen we de Herrit daar in Kester wel tevreden maken. We gaan nog een plaat draaien die regelmatig gedraaid wordt hier bij Radio Memory. Is de nieuwe single van Silke. En we draaien Later Liefde Winnen. In Studio NL hier op deze zaterdagmiddag 8 augustus. Straks is Rudolf Stevens met zijn programma

Mooie zaterdagnamiddag zoals vandaag. We draaiden Johan Verminnen. Mooie dagen. De man die je nog kent van In de Rue de Boucher. We gaan plaatsruimen voor onze volgende collega Rudolf Stevens met zijn programma. Ook nog veel plek met de komende collega's maken nog.

een fijne zonnige zaterdagmiddag van. Ben er graag morgen vroeg weer bij, tussen 10 en 12 uur. Vraag we draaien met Hilde, Tony van Beveren en mijn vrouw Nancy voor al jouw verzoekplaten. En ook een malle buur verwachten we onze Ambi Dance uit Aalst met zijn nieuwe single. Dat is origineel van Eddie Wally, hè? We gaan draaien met de nieuwe single van Lara Lynn. Jouw herkenning met gesloten ogen sturen we in de richting van ons Moeke Nadine uit Ekelgem. Graag tot morgen vroeg, ietsje na 10.

0: In Charleroi is de mijnramp herdacht in deelgemeente Marcinelle, vandaag exact 70 jaar geleden. Premier De Wever plaatste ook een videoboodschap op X ter nagedachtenis aan de 262 slachtoffers. Al hun namen zijn voorgelezen tijdens de plechtigheid. De arbeiders kwamen om nadat in de mijn Bois du Casier brand was uitgebroken. Ruim de helft van de doden waren Italianen. Vanmorgen was er ook nog een opstootje met een groepje antifascistische activisten. Zij protesteerden tegen de komst van enkele uiterst rechtse Italiaanse politici naar de herdenking. In Dendermonde is vanmiddag een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de N41. Om een nog onbekende reden week zijn wagen van de weg af en belandde tegen een verlichtingspaal. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Bij de aanrijding waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse Senaat heeft Todd Blanche benoemd tot nieuwe minister van Justitie. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump. Hij verdedigde hem onder andere in de zaak rond het zwijggeld voor pornoactrice Stormy Daniels. Blanche is ook door Trump zelf voorgedragen. Hij was de voorbije maanden al interim minister van Justitie sinds het ontslag van Pam Bondi. Critici hekelen het feit dat Trump opnieuw een vrouw in zijn kabinet door een man vervangt. In de Tour de France Femme is uitredend winnares Pauline Ferrand-Prévot niet meer aan de start gekomen van de voorlaatste etappe. De Française vond al de hele week niet de beste benen en was naar een 14e plaats in de stand gezakt. Op bijna een kwartier van gele trui Nuit-à-Dôme. Volgens haar ploeg is Ferrand-Prévot afgelopen nacht geveld door ziekte. Warm en op sommige plaatsen zwoel weer. Aan zee 26 graden, in de rest van het land net geen 30 graden. Morgen halen we 31 in het centrum en de Ardennen. Code geel is voor het hele land van kracht tot donderdag.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
6: Memories Hitschijf van de week.
7: Hallo, met feestvierde Steve Dielis. En hier is mijn nieuwe single

vrienden, we zijn er weer om een uurtje aan begonnen aan die leuke plaatjes van toen. In ons programma dus terug naar toen. En ik heb hier een mooi stapeltje voor mij liggen. Wat er het komende uurtje door jouw speakers gaat klinken, wel, dat ga je te weten komen als je gezellig blijft meeluisteren. Van harte welkom dus in deze nieuwe aflevering van Terug naar toen. En beginnen deden we alvast met deze mooie van Freddie Quinn. De Argies met Sugar, Sugar.

Ik heb er vandaag ook nog eens eentje meegebracht van Jan en Zwaan. Herinneren jullie deze mensen nog? Ze maakten in de 70er jaren grote hits en hun bekendste is allicht deze. Ik zoek een meisje.

eens even in deze Terug naar Toen een kijkje in het repertoire van deze Freddie Fender. En we draaiden daaruit graag een van zijn mooie succesnummers. Net zoals deze dame. Ze heeft een pracht van een palmares aan iets. Olivia.

Olivia, we maken graag ook plaats in deze terug naar toen, uiteraard voor de muziek van Will Tura. Ons Tura-momentje is aangebroken, dus met deze mooie vanuit die 70er jaren. Ken je hem nog? Mon amour, à moi.

Wat heeft die man toch ons een muzikaal prachtig archief van hits nagelaten. Een carrière van meer dan 60 jaar. Wie zal het hem ooit nadoen? Wiltura met deze mooie Mon Amour, à moi en terug naartoe.

haalde deze nog eens graag onder het stof onderuit in terug naar toen. En daar dient trouwens ook dit programma voor, om de leuke plaatjes van lang geleden nog eens een keer op jullie los te laten. We gaan toch in naar iets recenter werken, want laat ons zeggen, dat is toch al meer dan 10 jaar geleden, nam Willy Sommers ook eens een album op met liedjes van, ja, uit die gouden jaren 70. En hij brengt ze dan voor ons in het Vlaams. En dat is heel geslaagd. Een van die mooie tracks uit het album van Willy Sommers van toen. Deze mooie.

Ik was het even voor jullie gaan opzoeken hoe het album noemt van Willy Sommers dat hij een aantal jaren heeft uitgebracht. Gisteren wordt vandaag. En na deze van Willy Sommers nog eens een keer de muziek op jullie loslaten van de band.

BZN met deze mooie chanson d'amour. En we gaan ook nog eens een klassieker draaien van Jou Dassin. Maar recent uitgebracht door mijn maatje Jeremy Casale dus. En dit is natuurlijk ook een ouwertje dat mag beslist gedraaid worden in deze aflevering van Terug naar Toen. Jeremy Casale.

nog eens graag die mooie stem in ons programma terug naar toen van deze Ben Kramer, een man die we uiteraard allemaal kennen van zijn hit Oh, de Clown bedoel ik. En na Ben maken we plaats voor muziek uit het Eurosongverleden met Buck Sears, Making Your Mind Up.

zelf beslist in mijn persoonlijke top 10 van de liedjes van het Euro Song Festival, deze van Buckshiss. Er werd mij dus heel wat jaren geleden ook eens gevraagd om dit nummer op te nemen. En toen hebben wij dat op vele verzoek gedaan. We gaan het voor jullie nog eens onder het stof onderuit halen. Deze ken je beslist nog wel. Hartje van Goud. Rudolf Stevens.

0: Charleroi is de mijnramp herdacht in deelgemeente Marcinelle, vandaag exact 70 jaar geleden. Premier De Wever plaatste ook een videoboodschap op X ter nagedachtenis aan de 262 slachtoffers. Al hun namen zijn voorgelezen tijdens de plechtigheid. De arbeiders kwamen om nadat in de mijn Bois du Casier brand was uitgebroken. Ruim de helft van de doden waren Italianen. Vanmorgen was er ook nog een opstootje met een groepje antifascistische activisten. Zij protesteerden tegen de komst van enkele uiterst rechtse Italiaanse politici naar de herdenking. In Dendermonde is vanmiddag een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de N41. Om een nog onbekende reden week zijn wagen van de weg af en belandde tegen een verlichtingspaal. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Bij de aanrijding waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse Senaat heeft Todd Blanche benoemd tot nieuwe minister van Justitie. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump. Hij verdedigde hem onder andere in de zaak rond het zwijggeld voor pornoactrice Stormy Daniels. Blanche is ook door Trump zelf voorgedragen. Hij was de voorbije maanden al interim minister van Justitie sinds het ontslag van Pam Bondi. Critici hekelen het feit dat Trump opnieuw een vrouw in zijn kabinet door een man vervangt. In de Tour de France Femme is uitredend winnares Pauline Ferrand-Prévot niet meer aan de start gekomen van de voorlaatste etappe. De Française vond al de hele week niet de beste benen en was naar een 14e plaats in de stand gezakt. Op bijna een kwartier van gele trui Nuit-à-Dôme. Volgens haar ploeg is Ferrand-Prévot afgelopen nacht geveld door ziekte. Warm en op sommige plaatsen zwoel weer. Aan zee 26 graden, in de rest van het land net geen 30 graden. Morgen halen we 31 in het centrum en de Ardennen. Code geel is voor het hele land van kracht tot donderdag.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

En ik riep, ik ga niet bezwijken. Ik zal weer alles kunnen doen naar mijn zin. Ik hoef maar in mijn adresboek te kijken. Buiten jou staan er zeker 100 in.

fout. En je zei, och, stop met dat gesmoes. En ik gaf je heel koeltjes een hand. Maar opeens voelde ik de blues. Toen die traan viel, viel ik door de mand. Door die ene kleine taal liep het fout. Ik zei wel, och, laat me koud.

echte authentieke country muziek. Onvervoersbaar noemen wij dat. Uitgekozen en samengesteld door Lady Anna. En wij maken hier plaats voor andere deuntjes en zijn.

0: In Charleroi is de mijnramp herdacht in deelgemeente Marcinelle, vandaag exact 70 jaar geleden. Premier De Wever plaatste ook een videoboodschap op X ter nagedachtenis aan de 262 slachtoffers. Al hun namen zijn voorgelezen tijdens de plechtigheid. De arbeiders kwamen om nadat in de mijn Bois du Casier brand was uitgebroken. Ruim de helft van de doden waren Italianen. Vanmorgen was er ook nog een opstootje met een groepje antifascistische activisten. Zij protesteerden tegen de komst van enkele uiterst rechtse Italiaanse politici naar de herdenking. In Dendermonde is vanmiddag een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de N41. Om een nog onbekende reden week zijn wagen van de weg af en belandde tegen een verlichtingspaal. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Bij de aanrijding waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse Senaat heeft Todd Blanche benoemd tot nieuwe minister van Justitie. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump. Hij verdedigde hem onder andere in de zaak rond het zwijggeld voor pornoactrice Stormy Daniels. Blanche is ook door Trump zelf voorgedragen. Hij was de voorbije maanden al interim-minister van Justitie sinds het ontslag van Pam Bondi. Critici hekelen het feit dat Trump opnieuw een vrouw in zijn kabinet door een man vervangt. In de Tour de France Femme is uitredend winnares Pauline Ferrand-Prévot niet meer aan de start gekomen van de voorlaatste etappe. De Française vond al de hele week niet de beste benen en was naar een 14e plaats in de stand gezakt. Op bijna een kwartier van gele trui Nuia Doma. Volgens haar ploeg is Ferrand-Prévot afgelopen nacht geveld door ziekte. Warm en op sommige plaatsen zwoel weer. Aan zee 26 graden, in de rest van het land net geen 30 graden. Morgen halen we 31 in het centrum en de Ardennen. Code geel is voor het hele land van kracht tot donderdag.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18. En inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis. Of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven? Dan ben je natuurlijk ook welkom. Maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
7: Hallo, met feestvierde Steve Tielis. En hier is mijn nieuwe single, Fiesta Café. De nieuwe hitschijf bij

Wist je dat Chris Rea aan het begin van zijn carrière op het punt stond zijn gitaar definitief aan de haak te hangen? Hij was zo blitz dat hij overwoog te stoppen, totdat hij op de bus stapte en hoorde dat zijn nummer Fool If You Think It's Over een gigantische hit werd in de VS. Een echte doorzetter. Welkom in een nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90.

Op de luchthaven van Sevilla staat al sinds 2018 een verlaten vliegtuig. Omdat de eigenaar het toestel nooit heeft opgeëist, wordt het nu openbaar geveild voor een wel heel aantrekkelijke startprijs, namelijk 10 euro. Al kan de nieuwe eigenaar er helaas niet mee naar huis vliegen. Het toestel is defect en verkeert in heel slechte staat. En dit is nog Andrew Gold.

0: kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi van Het.
3: Niemand mag alleen zijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.
3: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

wat wij noemen een ambi-nummerke. Throw your hands up. Straks even kijken wat er allemaal in de krant stond op deze 1 augustus. Het begin van een nieuwe maand. Hè. Eerst nog deze van de Star Sailors. Ook een hit van lang geleden. 4 to the floor is dit.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 1 augustus. Adolf Hitler opent in Berlijn de 11e Olympische Spelen vandaag en dat in 1936. De lengte van de meter wordt in Frankrijk definitief en wettelijk vastgelegd. En dat door de Franse Academie van Wetenschappen en dat in 1799. En Anne Frank schrijft voor het laatst in haar dagboek vandaag en dat in 1944.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Nienhoven tijdens de jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september. Burgtstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: De beste muziek hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Ongeveer 170.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de jaarlijkse Pride Parade. Dat is een nieuw bezoekersrecord. De kleurrijke optocht met de 33 praalwagens stond in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Naast het feestelijke karakter benadrukte de Pride ook het belang van zichtbaarheid, veiligheid en gelijke rechten voor de LGBTQ+ gemeenschap. Een meisje van 8

0: is in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in de problemen gekomen tijdens het spelen in de zwemvijver. Omstaanders merkten dat op en sloegen onmiddellijk alarm. Redders haalden het kind uit het water en startten meteen met de reanimatie. Het meisje kon snel opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Bulgarije is een drone ontploft vlakbij een belangrijke gaspijpleiding aan de grens met Roemenië. Er vielen geen gewonden en de pijpleiding bleef onbeschadigd. Volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie gaat het om een type drone dat vaak door Oekraïne wordt gebruikt, al is er geen bewijs dat het om een gerichte aanval ging. Er is een onderzoek gestart naar de herkomst van het toestel. Intussen worden de veiligheidsmaatregelen in de regio aangescherpt. In Europa zijn al meer dan 240 besmettingen met het Westnijlvirus gemeld. De meeste gevallen komen uit Italië en Griekenland. Het virus wordt verspreid door muggen en duikt vooral op tijdens de zomermaanden. Meestal veroorzaakt het geen of slechts milde klachten, maar in uitzonderlijke gevallen kan je er wel ernstig ziek van worden. In de Tour de France Femme heeft Demi Vollering de 8e etappe gewonnen en meteen ook de gele leiderstrui veroverd. De Nederlandse plaatste in de finale een beslissende aanval op de laatste helling richting Nice en reed concurrente Katarzyna Niewiadoma uit het wiel. Lotte Kopecky liet zich opmerken door in de groep met de favorieten mee te gaan tot diep in de finale. Zij werd uiteindelijk 5e. Na een heldere en frisse nacht wordt het opnieuw zomers warm, met temperaturen die op veel plaatsen richting de 30 graden gaan. Ook begin volgende week blijft het droog, al wordt het even iets minder warm. Vanaf het midden van de week keert de echte zomer terug, met volop zon en maxima rond of boven 30 graden. En tegen het einde van de week klopt de ventilator weer overuren, met tropische temperaturen tot 34 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Hier en hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
10: Heel welkom in het tweede deel. Mag je deze iets verwachten?

Ja, dat noemen ze nog eens een binnenkomer in het tweede uur. Glenn Frey en deze The Heat Is On. Straks eens even kijken wie er allemaal jarig is vandaag. Zover zijn we nog lang niet. Nog een pak grote hits te gaan, zoals deze van OMD en Enola Gay.

Zo, heel af en toe is er ook tijd voor een Franse chansonnier. Dat was nog Claude François. Ja, dit nummer hier begint heel rustig, maar wacht maar af tot het refrein. Donna Summer en Mac Archer Park.

Dat blijft kippenvel, dit nummer van Marillion en deze Kaylee. We spoelen de tijd even door naar de Eurodance-gekte van de jaren 90. Captain Hollywood was niet zomaar een artiest. Hij was een voormalig Amerikaanse kapitein die in Duitsland was gelegerd. En daar uitgroeide tot een van de pioniers van de

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
4: Radio Memory. Goeie avond.
5: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

En vergeet het je met wat power in deze Agnes en on en on. Ja, in deze heet zijn we belangen niet vergeten. Nummer stond wekenlang op nummer 1 destijds. Murray Head mocht vandaag ook niet ontbreken hier bij ons. En One Night in Bangkok. Bye.

Welke beroemdheden mogen gaan feesten vandaag? Vincent van Quickenborne, die wordt er vandaag 53. Dan ook nog Frank de Bozere, die wordt er vandaag 68. En Robert Cray, een Amerikaans bluesmuzikant. Hij is ook gitarist en zanger. En hij wordt er vandaag 73.

zat ook nog die andere grote hit, hè? Lieder der Nacht. Maar deze hit krijgt nog altijd de dansvoeren. Gevuld vandaag Marianne Rosenberg. En deze Ich bin wie du.

0: Op zondag 23 augustus organiseert OTC de Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 17:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App. De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

Ongeveer 170.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de jaarlijkse Pride Parade. Dat is een nieuw bezoekersrecord. De kleurrijke optocht met de 33 praalwagens stond in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Naast het feestelijke karakter benadrukte de Pride ook het belang van zichtbaarheid, veiligheid en gelijke rechten voor de LGBTQ+ gemeenschap. Een meisje van 8 is in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in de problemen gekomen tijdens

0: Het spelen in de zwemvijver. Omstaanders merkten dat op en sloegen onmiddellijk alarm. Redders haalden het kind uit het water en startten meteen met de reanimatie. Het meisje kon snel opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Bulgarije is een drone ontploft vlakbij een belangrijke gaspijpleiding aan de grens met Roemenië. Er vielen geen gewonden en de pijpleiding bleef onbeschadigd. Volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie gaat het om een type drone dat vaak door Oekraïne wordt gebruikt, al is er geen bewijs dat het om een gerichte aanval ging. Er is een onderzoek gestart naar de herkomst van het toestel. Intussen worden de veiligheidsmaatregelen in de regio aangescherpt. In Europa zijn al meer dan 240 besmettingen met het Westnijlvirus gemeld. De meeste gevallen komen uit Italië en Griekenland. Het virus wordt verspreid door muggen en duikt vooral op tijdens de zomermaanden. Meestal veroorzaakt het geen of slechts milde klachten, maar in uitzonderlijke gevallen kan je er wel ernstig ziek van worden. In de Tour de France Femme heeft Demi Vollering de 8e etappe gewonnen en meteen ook de gele leiderstrui veroverd. De Nederlandse plaatste in de finale een beslissende aanval op de laatste helling richting Nice en reed concurrente Katarzyna Niewiadoma uit het wiel. Lotte Kopecky liet zich opmerken door in de groep met de favorieten mee te gaan tot diep in de finale. Zij werd uiteindelijk 5e. Na een heldere en frisse nacht wordt het opnieuw zomers warm, met temperaturen die op veel plaatsen richting de 30 graden gaan. Ook begin volgende week blijft het droog, al wordt het even iets minder warm. Vanaf het midden van de week keert de echte zomer terug, met volop zon en maxima rond of boven 30 graden. En tegen het einde van de week klopt de ventilator weer overuren, met tropische temperaturen tot 34 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de 3e bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
7: Hallo, met feestvierde Steve Tielis. En hier is mijn nieuwe single...

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Radio Memory.
0: Goeie avond.

0: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 17:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedenavond.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0476 88

0: 5654. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: De beste muziek
3: hoor je hier. Radio
4: Memory. Deze twee fijne platen komen er alvast voor jullie aan.

De tweede helft van de jaren 80 wisten de jongens 3 hits hier bij ons in de Lage Landen te scoren. Blow the House Down, Room in Your Heart en deze Living in a Box. En ze heten ook zo, Living in a Box. Maar in 1990 was het afgelopen met het sprookje, want ze hadden toen een conflict met hun platenmaatschappij. Ze kwamen nog eens langs uit 1987, Living in a Box met Living in a Box. En daarvoor, als eerst in deel 2 van deze Studio 45, hadden we de tweede single van het derde studioalbum van de band, Faith No More. Dat album heette The Real Thing. Het werd eigenlijk de grote doorbraakhit voor die band. Epic kreeg je te horen, als eerste dus in deel 2. Hoi, ik ben Lex en nog een klein uurtje blijf ik bij jullie met de fijnste 70s, 80s, 90s, 00's en 10's. Met andere woorden, dit is nog steeds jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. Met natuurlijk niet te vergeten, over een drietal platen. Dan komt hij eraan, onze ego-tripper. En dan krijg je van mij de biografie en 3 hits achter elkaar van Al Jarreau. En op het einde van die uur, tijd voor de ex-lange plaat. Daarvoor gaan we naar 2014 met Paolo Nutini en die geweldige Iron Sky. Maar zometeen gaan we eerst naar 1982. En ik ben benieuwd of je die plaat nog wel kent. Want hij wordt niet erg vaak op de radio gespeeld. De Pale Fountains heb ik voor jullie klaarstaan met Thank You. Nadat we naar de hitparade zijn geweest van 1995. Het is een single afkomstig van het derde studioalbum dat de jongens uitbrachten, Nobody Else. We hebben het dan over Take That. En in tegenstelling tot de meeste Take That hits, neemt Howard Donald de leadzang voor zijn rekening op dit nummer. En het was trouwens ook de allerlaatste single waarop Robbie Williams te horen en te zien was voordat de band in juli 1995 voor het eerst verliet. Tijdens de promotie van dit nummer was hij trouwens al opgestapt. Dit is Never Forget.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast. Iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

9 maanden na de dood van de oprichter Andy Fletcher was Depeche Mode terug met een nieuwe single. En onveranderd aan de sound van Depeche Mode is natuurlijk het kenmerkende stemgeluid van zanger Dave Gahan. Op deze Ghost Again zingt de Brit over sterfelijkheid. En hoewel de opnames al voor de dood van Andy Fletcher begonnen, maakt het de thematiek natuurlijk niet minder beladen. Uit 2023, Depeche Mode, Ghosts Again. En zij brachten ons tot aan de egotrippen voor vandaag. En die is voor Al Jarreau. En die Al Jarreau werd geboren als Alvin Lopez Jarreau op 12 maart 1940 in Milwaukee, Wisconsin. Hij groeide op in een muzikaal gezin. Zijn vader was predikant en zijn moeder speelde piano en dirigeerde het kerkkoor. Al Jarreau zong al op jonge leeftijd in de kerk, maar koos aanvankelijk niet voor een carrière in de muziek. Na zijn studie psychologie werkte hij enige tijd als maatschappelijk werker in San Francisco. In zijn vrije tijd trad hij op in clubs, waar zijn combinatie van jazz, soul en improvisatie steeds meer aandacht kreeg. Uiteindelijk besloot hij zich volledig op de muziek te richten. Zijn debuutalbum We Got By verscheen in 1975 en werd vooral in Europa goed ontvangen. Een jaar later volgde Glow, waarna zijn internationale doorbraak kwam met het livealbum Look to the Rainbow. Zijn optredens vielen op door zijn grote stembereik en zijn vermogen om met zijn stem instrumenten na te bootsen. Een techniek die later een belangrijk onderdeel van zijn stijl zou worden. In de jaren 80 groeide Al Jarreau uit tot een vaste waarde binnen de jazz, pop en rhythm and blues. Albums als Breaking Away uit 1981 leverden hits op, zoals We're in This Love Together, Roof Garden en Teach Me Tonight. Het album betekende zijn commerciële doorbraak en bereikte een breed publiek. In 1985 nam hij samen met Patty Austin het duet Your Eyes op. Datzelfde jaar was hij ook een van de vele artiesten die meewerkte aan USA for Africa en het benefietnummer We Are the World. Een van zijn bekendste opnames is Moonlighting, de titelsong van de televisieserie, die vanaf 1985 wereldwijd werd uitgezonden. Het nummer groeide uit tot een van zijn grootste internationale hits. Al Jarreau was de eerste artiest die Grammy Awards won in 3 verschillende muziekcategorieën: jazz, pop en rhythm and blues. Tijdens zijn carrière ontving hij in totaal 7 Grammys. Hij bleef ook samenwerken met artiesten als George Benson, met wie hij in 2006 het gezamenlijke album Giving It Up uitbracht. Tot kort voor zijn overlijden bleef Al Jarreau optreden. Begin 2017 kondigde hij aan zijn carrière te beëindigen vanwege gezondheidsproblemen. Hij overleed op 12 februari van het jaar in Los Angeles, precies een maand voor zijn 77ste verjaardag. Zijn combinatie van jazz, soul, pop en vocale improvisatie maakt hem tot een van de meest herkenbare stemmen binnen de hedendaagse jazzmuziek. Geniet mee van onze egotrippen voor vandaag. Dit is Al Jarreau.

Dan. Roof Garden uit 1982. Daarvoor Boogie Down uit 1983. En een hele fijn uit 1985 waarmee we dit rijtje van drie zijn begonnen. Day by Day. En dat was een hit samen met Chaka Tak. Dit waren drie hits achter elkaar van Al Jarreau. Want hij is deze week onze egotripper. En Dries van de Egotripper, een Spotify-playlist. Moest je het nog niet weten, ga naar de account van Lex de Groot. Vind je onder Studio 45 de Egotripper-playlist terug. We gaan zo dadelijk naar 1979. De Oliver die in de plaat voorkomt is Oliver Cromwell. Een Puriteinse leider die in de Engelse burgeroorlog koning James ten val bracht met zijn New Model Army. Elvis Costello schreef het nummer na een bezoek aan Belfast, waar op iedere straathoek een veel te jonge, zwaar bewapende soldaat ziet staan. Zometeen Elvis Costello in The Attractions met Oliver's Army. Maar we gaan eerst naar 1988. Het is kenmerkend voor de sound die destijds de legendarische Belgische discotheken zoals de Boccaccio domineerde. Een zware, hypnotiserende baslijn, mechanische ritmes en herkenbare vocale samples. De release verscheen trouwens oorspronkelijk op 12-inch vinyl. Het nummer groeide uit tot een absolute cultklassieker binnen de Belgische underground club scene van de late jaren 80. New Beat en Electronic Body Music uit 1988 heb ik voor jullie klaarstaan. Public Relation 88.

0: 2002 zometeen. De jongens van Blue.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Nienhoven tijdens de jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15.15 uur zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22.15 uur sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.

0: Afkomstig van hun succesvolle debuutalbum All Rise uit 2002, de jongens van Blue met Flyby. En daarmee hebben we het bijna gehad voor vandaag. Maar dat wil dan wel zeggen dat we nog een Lexic zelf voor jullie in petto hebben. Dat is een niks lange plaats. En net als van de Ego Tripper, is er van de Lexic zelf een Spotify playlist? Ik verwijs je graag door naar het account van Lex de Groot. Onder Studio 45 vind je daar de fijne lijst terug van de Lexic zelf. We gaan vandaag naar 2014 met Paolo Nutini. En het is afkomstig van zijn veelgeprezen derde studioalbum Caustic Love dat hij in april van het jaar uitbracht. Het nummer staat bekend als een modern protestlied waarin Nutini zingt over het overwinnen van angst, onderdrukking en de kille harde realiteit van de moderne samenleving. En een van de meest opvallende en indrukwekkende elementen in die plaat is het gesproken fragment in het midden. Dat is een audiofragment uit de legendarische anti-nazi-film The Great Dictator uit 1940 van Charlie Chaplin. En in die speech roept Charlie Chaplin de mensheid op om zich niet over te geven aan machines of dictators, maar te vechten voor echte vrijheid en menselijkheid. Ik laat jullie met Paolo Nutini en Iron Sky. Voor de rest wens ik je nog veel plezier met de rest van de Joxy bij ons. Maak er een fijne week van. En dan zijn wij er volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics extra lang.

0: uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Be welcome. This summer, it's gonna be real hot on your radio. This is your weekly summer party. Only the best summer beats in the mix. Tune in for the land of dance. Summer mixed with Steph T.
4: Welkom in een nieuwe Land of Dance Summer Mix hier via je favoriete radiostation. En in deze zomer hebben we enkel maar de betere zomerse dancebeats in de mix. En we hebben ook een aantal klassiekers in onze playlist in dit uur. Laten we alvast starten met deze gekende. Dit is 9 Do's en Finder. Geniet van de beats en de zomer.

zomer 2026. De zon schijnt volop, de dagen zijn langer en de nachten zijn warm. Het is tijd om het volume wat hoger te zetten en je onder te dompelen in de beste house en dance beats van dit moment. Van zonnige festival vibes tot pompende club tracks. Alles komt voorbij in één energieke mix. Welkom bij de Land of Dance Summer Mix, de soundtrack van jouw zomer.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Be welcome. This summer, it's gonna be real hot on your radio.

tracks perfect gemixt en helemaal in zomerse mood. Welkom bij de Land of Dance Summer Mix in de zomer van 2026.

op je favoriete radio. Volgende week dan zijn we graag terug opnieuw met nog meer zomerse dance vibes in de mix. Graag tot volgende week en geniet van de zomer.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Dit is DJ Joey. Op Radio Memory.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.